Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Ik zing hier mooie noten. En toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam fluistert zachtjes je

In het midden, de student ween. De zon is hint voor iedereen. Tussen vals en medeplichten, tussen man en maat. Tussen vaderland en macho's, tussen praal en praat. Kijk een cowboy uit een catwalk, je hebt de streken van een vos. Houdt de horses in bedwang, pief pof paf de min is lang. Het is hier Jan en alle man, het is een kruiten en een kan. Het is hier beter dan de rest, het is hier het hoeste wilde westen. Smer je kieten uit machette, heeft de teugels los de stal. Het is eten in een netzak, in een vierkante bal. Kiet een velo met een torpedo, komt het kruis met trunte klooi. Ze koopt het tien uit de buzzen, wit vlies het draai.

0: herkent midden, de student tweeën. De zon is hint voor iedereen. Het is al geen oorsnien, het is wat dat is. Het is hier niet meer als een oors. En dat trein, trein, trein. Wezen dat gaat dunderen. Gewoon let een knal. Het kan hier al.
1: Oh,

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: 0501-107-5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros. Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM Radio Pros.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen, schat.
4: Radio Pro.

What Kind of Love Is This is een nummer destijds uitgebracht door deze Joey D. En dat is een Amerikaanse zanger, een muzikant en acteur. En hij is het meest bekend als de frontman van de pop- en rock'n'roll groep Joey D. en de Starlighters. En samen met zijn band scoorde hij in 1961 een gigantische wereldhit met het nummer Peppermint Twist, dat destijds ook de nummer 1 positie bereikte in de Amerikaanse hitlijsten. Hele goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Het is maandagochtend, heel vroeg, het is 28 september, maar ik ga je toch gezelschap houden tot 9 uur deze ochtend.

0: En we duiken zo graag terug naar het hitverleden. En dit keer zaten wij in 1962 en dat was muziek van Sir Cliff Richard en de Shadows. Die waren daar ook bij en die hoorden dit nummer, The Young Ones.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer er los.

Het is toch wel zalig ontwaken met zo mooie muziek zoals dit van Engelbert Humperdinck was dat. En die hoorde nog een keer deze Quando, Quando, Quando. En we blijven zo een beetje in de 60s hangen.

0: Twist Talk is een twist nummer uit 1962 van de Amerikaanse zanger en pianist Jack Hammer, dat in België werd opgenomen samen in een duet met een bekende Vlaamse zangeres, niemand minder dan Jo Leemans, die je daar hoorde.
1: Radio Pros FM.
2: Goedemorgen.

0: Het is hier nog een beste leuke maandagochtend hier bij Radio Pros FM. Met al deze mooie golden oldies die we al heel vroeg bovenhalen. En het was Fats Domino die je hoorde met Jambalaya.
1: This is a sad story about a girl named Mary Mack and a wandering lover, Bob Needle.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pols FM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

We zijn hier deze ochtend alweer de romantische sferen gaan opzoeken. En dit was een klassieker uit 1968 van deze Marbella Sguardia. En Only One Woman was dat.

0: Deze versie kennen we allemaal in de andere versie van Dave Berry met Little Things. Dit keer is het eens uitgebracht door deze Bobby Goldsboro, een klassieker van ook alweer heel lang geleden.
1: Radio Pros, Radio Pros, zomert erop los.

Het is maandagochtend en misschien moet je vandaag zeker en vast ook wel de trein halen om te gaan werken. Of misschien een uitstapje te doen, misschien naar de kust. Want ja, ze geven toch wel mooi weer de komende dagen. En ze spreken toch ook alweer van 27 tot bijna 30 graden. Dat kan al een beetje tellend zo op het einde van deze maand van september. En je hoorde dit nummer net van Albert West, was dat. En I'm a Train en The Bad Boys Blue. Die kan je misschien ook nog wel een van die mooie disco-nummers van toch ook alweer een tijdje geleden. You're a woman, you're a man.

Het is ondertussen half zeven geweest hier bij Radio Pros FM op deze vroege maandagochtend. En dat betekent tijd voor onze nieuwe Radio Pros supertip van deze week. Wat hebben we vandaag geleerd? En dat is een nummer van Steve Tillens en samen met Piet Huizenpret behot.

0: is het toch zeker dat die noven nog staat?
1: En zo hebben wij deze nieuwe supertip van deze week gehad hier bij Radio Pros FM. Steve Tillens was dat en samen met Piet Huizentruit. En wat hebben we vandaag geleerd? Dat ga ik je zeggen na 9 uur misschien.

Babette was dat helemaal hier bij Radio Pros FM met haar nummer Wat doe je nou? Ik doe hier helemaal niks verkeerd. Ik doe gewoon mijn programma dus tot 9 uur deze ochtendshow. En het is Sandra in the heat of the night.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
4: Pros. Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Een van die mooie romantische nummers van toch ook alweer een aantal jaar geleden. Celine Dion was dat samen met R. Kelly en I'm Your Angel. En Celine Dion is nog steeds aan het optreden in Frankrijk. En ze komt af en toe wel eens buiten uit haar hotel en staat toch wel eens dicht bij haar fans. Toch wel mooi om dat allemaal te zien. En dat allemaal ook via de sociale media kan dat allemaal zo een beetje volgen.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Nog altijd geen witte rook rond de Vlaamse onderhandelingstafel. De ministers zitten daar al de hele nacht samen. Ze zijn nog altijd op zoek naar zowat 3 miljard om te besparen. Journaliste Louise Buquet is al heel de nacht op post aan het Martelaarsplein in Brussel.
4: De gesprekken hebben 2 uur lang stilgelegen. In die tijd heeft minister-president Diependalen aan een nieuwe versie van zijn begrotingstabel gewerkt. En de vraag is nu of zowel CD&V als Vooruit die zullen kunnen smaken. Eén ding staat vast, de tijd die dringt. Want om 2 uur deze namiddag moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het parlement.
3: En dus wil hij vanochtend nog een akkoord. Voor de tweede nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen er in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis werd gezet. Ze is zo'n beetje het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. En sport, de Amerikaan Brian McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte het brons. De Belgen die deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Wout van Aert werd 28e. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

is toch wel prachtig als je zo kan ontwaken met zo mooie muziek hier bij Radio Pros FM, waar je momenteel naar luistert. En het was muziek van Cizeram en die hoorde Kiss Me. Dat heb ik ook wel heel graag natuurlijk. Een kusje hier, een kusje daar en een knuffel erbij. En dan zijn we ook helemaal tevreden.

0: Wat is om deze ochtend helemaal in de stemming te komen met deze actieschordia. En het was Ella Ella en André Hazes. Die komt er ook aan.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer erop los.

André Hazes, jij heeft het hier helemaal over het laatste rondje, maar het is nog helemaal niet gedaan, want ik moet hier nog blijven tot 9 uur deze ochtend bij Radio Pros FM. En dan heb je onze collega Johnny Johnson, want die komt ook straks langs met meezingers op de werkvloer. Maar dat is allemaal voor straks. Eerst tijd voor een kopje koffie.

dame naar haar werk moet en ze moet koffie serveren vandaag. Laten we hopen dat ze een beetje goedgezind is op deze maandagochtend op de werkvloer. VOF De Kunst was dat uit Nederland met een grote hit van hun, van toch ook alweer een tijdje geleden. Eén kopje koffie was dat.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen. Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

weet je, want een ontdekking die miljoenen levens veranderde. Op 28 september 1928 ontdekte Alexander Fleming bij toeval de werking van de penicilline en een schimmel in zijn laboratorium bleek bacteriën te kunnen doden.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

De Police bracht in de jaren 80 toch wel mooie muziek uit. Heel wat hits hebben ze bij elkaar gescoord. En je hoorde net deze Every Little Thing She Does Is Magic van de Police. Samen met Sting, want die hing dan later ook nog op solo tour. Straks gaan we ook even kijken naar de jarigen van de dag. Maar eerst terug naar 1980 met de Stray Cats en de Runaway Boys.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
4: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
3: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
4: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
3: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
4: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
5: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
6: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
5: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
6: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
5: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be.
7: Amai.
5: Ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
6: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
8: Pros FM, 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream, radiopros.be.
9: Ron van der Steen.
10: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Toch wel mooi. Vader en dochter samen in een duet. Frank Sinatra en Nancy Sinatra was dat en Something Stupid. Even kijken naar de jarigen van vandaag op deze maandag 28 september. Internationaal vieren we de 80ste verjaardag van de Britse zangeres Helen Shapiro, bekend van Walking Back to Happiness. En we herinneren ook de soul-legende Ben E. King, die vandaag 88 jaar zou geworden zijn. MUZIEK

Deze Hermits kennen we nog wel van No Milk Today. Dit was een andere nummer die we hier loslieten, hier bij Radio Pros FM. Je hoorde There's a Kind of Hush was dat. En ter herinnering van de Ben E. King, die vandaag normaal gezien zou 88 jaar zijn geworden, draaien wij een nummer van Ben E. King en de Spanish Harlem.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ik was destijds toch wel een beetje fan van die Susanna Hoffs van de Bengals. En je hoorde net dit nummer Manic Monday. Dat is zo'n maandag dat veel mensen niet al te graag horen. Maar ja, het is nu eenmaal zo de eerste dag van de week. We moeten er door. En wij moeten hier ook nog door tot 9 uur deze ochtend. Nu met Tommy James en de Sundells. En Money Money.

0: Ik moet nu wel eerlijk toegeven, ik dacht dat ze het altijd hadden over money, money. Maar het is money, money. Tommy James en de Shondells waren dat. Ja, het is voor iedereen maandag. Natuurlijk, ik moet ook nog een beetje wakker worden.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Radio Pros, Radio Pros. Zomert erop los.

Ze heeft groot gelijk, ik trek het mij niet aan. En het was een nummer gebracht van deze mooie, prachtige dame. Laura Lynn was dat. En wie momenteel op nummer 1 staat in de Vlaamse hitlijsten, maar wel in de Vlaamse Ardennen, dat is onze Larissa met het nummer Als jij naast me staat. Maar haar nieuwe single die zal het binnenkort ook wel goed doen in de Vlaamse hitlijsten. Die was vorige week onze Radiopros supertip van deze week met Hek op jou. Maar eerst die vorige hit van haar,

En het was helemaal Larissa als jij naast me staat. Larissa is ook een hele lieve, vriendelijke, sympathieke dame. En ik heb nog een uittip als je vandaag niet weet wat te doen. Nog zin in een uitstapje na het werk. Het kan allemaal in Londerzeel, want dan kan je vandaag genieten van de laatste dag van de septemberkermis en de attracties op de markt en het Heldenplein die openen terug vanaf 16 uur.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Puls FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

In 1976 was ik een jaar of 10 en toen ging ik wel even mee op café met de papa en toen stak ik ook wel eens een muntje in de jukebox en dit nummer koos ik ook wel eens, Pussycat was dat en de Mississippi.

We bleven zo een beetje in dat hit verleden hangen hier bij Radio Pros FM. Mooie muziek was dat van The Middle of the Road en je hoorde de Yellow Boomerang. En ondertussen is het ook 8:30 geweest en dat betekent hoog tijd voor onze Radio Pros supertip van deze week. En dat is Steve Tillens samen met Piet Huizentruit. En wat hebben we vandaag geleerd?

0: Is het toch zeker dat die noven nog staat?
1: Het dak zal er straks ook afgaan na 9 uur als collega Johnny Johnson begint met meezingers op de werkvloer. En dat was onze Radiopros supertip van deze week. En dat was Steve Tillens en Piet Huizendruid met Wat hebben we vandaag geleerd.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

mooie, rustige ballade gebracht van deze Sam Smith was dat. En Too Good at Goodbyes. En zo gaan we hier stilaan op naar 9 uur. Maar we hebben nog een paar leuke nummers te draaien. Onder andere deze hier van Pink. En we gaan hier meteen een Finnehouse bouwen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Paf! Die blinde. Heb ik hem geraakt? Heb ik hem geraakt? En met Peter, heb ik geschoten?

Hij begon zijn carrière met dat nummer It's My Life. En dit was de opvolger daarvan. Je hoorde Sing Hallelujah van Dr. Alban. Vrienden, ik wens je een hele fijne maandag toe. En veel plezier. Zometeen na 9 uur tot 11 uur is er Meezingers op de werkvloer. Met collega Johnny Johnson. En wat mij betreft, graag tot morgen weer. Even aan 6 uur in de ochtend.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen vergadert daar al de hele nacht over, sinds gisterenmiddag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uit geraken. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
4: Dit gaat nu echt om de spannendste momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlagen van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar, of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
3: Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt dus beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid te versterken. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract. Bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Maar vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. En geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
5: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
3: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt, de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
6: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
3: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar en samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

We gingen richting Oostenrijk met deze Falco en Rodney Amadeus. Collega Ron van der Steen is al meteen vertrokken met zijn sportwagen richting Gent. Gaat eerst een broodje eten, zegt hij, en dan terug naar het vertuur. Ja, dat moet hij zelf maar weten. Ik wens hem in ieder geval smakelijk eten. Vrienden, het is weer maandag. Maandagmorgen, je weet het. Ai, ai, ai, we moeten terug helemaal naar het werk. Maar dan is er de meezingers op de werkvloer. Als je nu op de baan zit, vrienden, wees alsjeblieft voorzichtig, want het is een beetje gevaarlijk op de baan tegenwoordig. Het gaat heel mooi weer worden vandaag. En morgen, morgen gaat het echt wel een topper worden. Ze geven ongeveer 30 graden. Tijd om het gras af te doen. Ja. We voelen ons een beetje beter. We hebben een beetje ziek geweest. Je hebt het al gehoord. We komen er stilaan een beetje door. En gisteren, wat een programma, hè, jongens. Oh, oh. Gisteren was onze vriend Andy Peelman hier in de studio's. Ja, wat een klepper, hè. Ja, ja, ja, ja. Is een hele brave jongen, hè. Beetje gek. Ja, mag dat horen van mij, hoor. Geen probleem. Zeg, vrienden, we zitten in de Meezingers op de werkvloer. Elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega op het werk. Straks krijgen we uiteraard onze ambiance op de werkvloer. Dan draaien wij twee liedjes. Vandaag weer gekozen door collega Chris van Dijk. Ja, als je ambianceplaatjes wil, dan moet je bij Chris zijn, hè. En we hebben uiteraard ook onze jukebox meegebracht. Dus ik zou zeggen, lekker genieten op deze maandagmorgen. We zijn 28 september, jongens. Oh, wat gaat dit snel? We zijn bijna nieuwjaar. Maar voor het nieuwjaar hebben we ook nog onze kerstshow. Daar gaan we straks over praten. Onze kerstshow, heel belangrijk voor ons hier. Vriendjes, geniet van de muziek. Dat is de bedoeling bij Radio Pros. Daar krijg je alleen maar de mooiste muziek, de mooiste klassiekers. En alleen muziek dat je op een andere radio niet hoort. Dat is zo bij ons. Verzoekje doorsturen kan via onze Tidio, via onze app van Radio Pros. Of je kan mij ook een foontje geven. 070 22 22 50. We zitten live vandaag tot 11 uur. En als je een kaartje wil van de kerstshow, kom gewoon even langs hier in de studio's. 25 euro's voor een hele line-up. Wow.

heerlijke muziek om mee wakker te worden op een maandagmorgen. Ja, die maandagen zijn er altijd te veel aan. Maar ja, stel je voor dat je mag beginnen op een dinsdag. Dan gaat die dinsdag zo'n beetje de maandag overnemen. Dus het blijft allemaal gelijk. We moeten een beetje positief blijven. We draaien Stardust en Music Sounds Better With You. We gaan wat korter bij huis. Eigenlijk korter bij de studio met deze meneer. Danny de Rover. Als je bij hem nog niet geweest bent, zorg toch maar eens doen. Ik ben wel zeker. Ga naar het parasolletje of ook naar zijn juwelen gaan kijken. Danny de Rover en zijn supervrouw.

Als de Danny het zegt, dan zal het wel zo zijn. Supervrouw van Danny de Roveren. Hou maar goed in de gaten. Ja, ja. Heel goede vriend van de radio. Heeft een hele mooie dancing. En ook zijn juwelen gaan als broodjes over de toonbank daar. Danny de Rover. Goedemorgen Johnny, kun je een plaatje spelen? En dat is er eentje voor mijn kleindochter die vandaag 12 jaar wordt. Wel, van harte gefeliciteerd. Dinsdagmiddag meten we meer over mijn kleinzoon. Veel sterkte, Mollieke. En deze plaat is speciaal voor jullie.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Johnny Johnson.

Hij was de meester van de Franse disco in de jaren 70. Werd geboren in 1939 en overleed op 11 maart 78 in Parijs. Weet je nog wel, in zijn douche, in zijn bad. Ja, veel complottheorieën over deze Claude François. En aan het schijnt was het ook geen makkelijk mens om mee samen te werken. Ja, maar dat hij hits gemaakt heeft, dat weet iedereen. Dit was Claude François en Les Une Chance. Nu ga ik een plaat draaien van iemand die ik heel goed gekend heb. En die eigenlijk ook van Ternat is. En ook eigenlijk al overleden is. Met een goede vriend Steve Woods. Dit was zijn eerste plaat die hij ooit maakte. Het was meteen een kei dikke hit. En ik moet zeggen, ik vind het nog altijd zijn mooiste. Steveke daarboven, als je meeluistert, jongen, zing maar eens goed mee met The Wonder of You.

0: Wat een grote meneer dit was. En hij was groot, ja. Steve Woods, onze vriend Staafke, hierboven in de hemel met zijn eerste single. En die heette The Wonder of You. Ik zal je nooit vergeten, Staffie. We hebben goede tijden meegemaakt. Dit was hem nog een keer. En dat met The Wonder of You. Vrienden, het is iets over 9:30 geworden hier op de radio. Dus dat betekent dat we terug een beetje ambiance gaan maken. Vandaag werden onze twee platen weer gekozen door onze goede vriend Chris van Dijk. Ja, bij wie kunnen we beter gaan dan bij Chris om twee ambiance platen te draaien? Deze heb je waarschijnlijk gisteren ook al gehoord en de dag ervoor. Ja, het kan zijn. We draaien twee ambianceplaten voor de mensen op de werkvloer. Ja, het is maandag, dan gaan de mensen werken en dan hebben ze nog een klein beetje dat weekendgevoel. En daarom willen we dat weer creëren. We doen dat met twee platen. Hier is de eerste shotje. Dus ik zal zeggen, profiteer, zing en dans maar mee.
1: Tijd voor ambiance. Ambiance.
2: Live.

0: Christel weer blij zijn met deze. Ik denk het wel, hè. Hij vraagt ze veel aan en dan speelt ze ook veel. Het is een echte ambianceplaat, vrienden. Oh. Het is toch mooi voor op het werk. Beetje mee te doen. Polonaise, de Polonaise. Ja, we doen allemaal mee. Vergeet niet, binnenkort zijn het de feesten.
1: De meest foute platen, gekozen door jullie.
0: Ja, in München. Ja, ja, de feesten, hè. Ja, Oktoberfest. Het zal wel iets meer zijn dan 100.000 grazen, denk ik. Dit is Ter Kleine en Danny Kantens. Hij gozit 100.000 glazen.

meer zijn dan 100.000 grazen, denk ik. Heb je die dames al zien opdienen? Ongelooflijk, die dragen wel 30 glazen met in één keer. Dat zijn nogal vrouwen, die Duitsers, hè? Amai, zo sterk en groot. Ik zou graag nog iets gaan van München, maar ja, het is gevaarlijk voor me. Oh. Gaat dat niet gaan om één glasje te drinken? Dat kan niet. München Oktoberfest. Zal het eens moeten vragen aan collega Jo van Aalst. Die kent er alles van. Schijnt binnenkort in Brussel ook een groot feest. Vrienden, dit waren onze twee platen. Weet je wat? We gaan er nog eentje bij doen. Een beetje fiesta-muziek. Van Illusion. Fiesta a la playa. Ja, we zijn hier toch bezig op een maandag. Ja, we moeten een beetje in die maandagssfeer komen. Om het weekend wat te vergeten. Maar geen nood, vrienden. Het is bijna terug vrijdag. Zo bezie ik dat dan, hè. Hier is Illusion, Fiesta.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Met meezingers op de werkvloer.

0: mooie zomerse muziek op de radio. Je zou er gaan van beginnen zweten, want morgen wordt het 30 graden. En met deze plaat erbij, jongen. Dit was ze, Tatjana Simic, ken je ze? Ja, Kees Vlodder, ze had een hele lieve buurman. Maar buurman, wat doe je nu? Inderdaad, ze heeft een nieuwe Vlodder gemaakt in Nederland. Binnenkort komt hij wel naar België. Tatjana Simic, oftewel Kees Vlodder. En dan met Chica Cubana. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje voor Lindakke. Linda, die is jarig en dat is de moeder van Dieter, de hele lieve zoon. Jawel, gefeliciteerd Linda met jouw verjaardag. En deze plaat werd aangevraagd.
1: Het rood niet meer.
0: Marco.
1: Het rood van rood.
0: Rood.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

Proxit rood. Bij Proxit alles groen, want we zijn van de groene kant. Hè. Je ziet het wel. Alle stickers aan, alles. We draaien deze voor Linda. Nogmaals gefeliciteerd met jouw verjaardag, Linda. Vanwege zoontje lief, een goede vriend van mij, Pieter, Marco Borsato en Rood. We kregen net een bericht binnen van collega Ron. Die zei me dat Mighty Sparrow zou overleden zijn. Hij was geboren in 1935 en overleed gisteren op 91-jarige leeftijd. Mighty Sparrow ken je misschien nog wel zo goed niet, maar deze plaat ken je wel in samenzang met Byron Lee en Only a Fool. Rest in peace, Mr. Mighty Sparrow.

Van dit liedje kent iedereen Mighty Sparrow nog. Hier in samenzang met Byron Lee. Overleden Mighty Sparrow, hij werd 91. We draaien hem nog een keer met Only a Fool. Ik moet zeggen, ik heb van de week een plaatje gehoord bij Jampy die terug uitgebracht is. En dat is een plaatje van Gordon en Lisa Rose. En ik hou ervan.

Heer en Gordon, dat waren twee goede vrienden, maar ze zijn een beetje uit elkaar gegaan, een beetje in vlammende ruzie. Ja, Gordon zijn mening en Gerard Joling ook zijn mening. Dit waren ze, Lisa Rose, omdat ik van je hou. Vrienden, we gaan er even uit. We komen zo meteen terug. Wat gaat een uur snel, hè? Ongelooflijk. Dat doen we met The Simple Minds. Don't you forget about me. Durf niet, hè? Durf niet, hè? Blijf hangen. Wow.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Meezingers.

één goede raad. Als je naar Las Vegas gaat, ga daar gewoon met een $200 op zak en geen creditcard. Of je bent alles kwijt. Je kan het weten, ik ben er ooit geweest. En jongens, oh, als je daar naar het toilet gaat, daar staan zelfs, jackpots, hè. Niet te doen. Frank Valentino en Las Vegas. Vrienden, welkom in deel 2 van ons programma. En dat heet De Meezingers op jouw werkvloer. Elke maandag trouwens en elke woensdag. En dat tussen 9 en 11 uur. En nu gaan we even dansen met onszelf.

0: the chance, I'd ask a woman to dance and not be dancing with myself.
1: We deden dat vroeger wel eens, dansen met onszelf, op een of andere fest. Als we een beetje dronken waren, dan dansten we veel met onszelf. Ze werd ook gecoverd door de Kreuners ooit en ik dans wel met mezelf. Dit was de originele uiteraard, Mr. Billy Idol. En Dancing With Myself, dat ga ik nu niet meer doen. Vrienden, welkom in deel 2 van onze meezingers op de werkvloer. Dit is het radiostation waar je elke plaat dat je in je hoofd hebt en denkt van die gaan ze nooit draaien, dat draaien wij wel. Wat hebben wij nog in petto in deel 2? Ja, we hebben onze jukebox klaarstaan. Die is helemaal opgepoetst. Waar hij ons vandaag gaat brengen, ik zou het niet weten, want hij is nogal eigenzinnig. Kiest een beetje zijn eigen platen en alles. Ja, dus ja. Maar goed, ja. Het is een Wurlitzer uit 54, dus je kan er echt niet veel tegen aan en niet te veel tegen zeggen. Ik zei daar straks al en gisteren ook in ons programma met Peter, onze Radio Pros Kerstshow 2026. Vrienden, dat gaat een topper worden. Het gaat allemaal door in Zaal de Berwinne. Als je het nu nog niet weet, ga je het nooit weten. Zaal de Berwinne, Middelkarter 14A, te Haltert. Alles gaat door op zondag 13 december. En de deuren gaan open om 13 uur. Wie krijgen we allemaal? Nico, Giovelli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En nog een kleine verrassing, maar ik mag daar niks over zeggen. Ik wil geen, geen troubles met Peter, hè? Nee, zeker niet. Maar er komt nog ook een verrassing. De inkomen bedraagt slechts 25 euro. En als het zo blijft doorgaan, vrienden, moeten wij nog een tent gaan zetten, want de kaarten vliegen gewoon de deur uit. Heb je nog geen kaart? Kom gewoon even langs naar de studio's. We hebben hier kaarten. Ik ben live. Straks komt onze collega Raf Vermoeze. En die is ook live. Dus kom gewoon even langs en koop je kaartje aan 25 euro. Dat is helemaal voor niks. Bijna gratis. Even terug naar Frankrijk nu met

0: regelmatig uit in de Brusselse discotheken. Ja, ik zal het nu niet meer aanraden, maar goed, vroeger in de jaren 70, 80, dan hoor je waarschijnlijk altijd zulke muziek. Claude François en Alain Chanfort en zoveel meer. Shake en ja. En deze zou je zeker nog gehoord hebben toen, in de jaren 80, 70, 80. Alain Chanfort. Trouwens, ja, men stelde mij de vraag, kunnen wij die kaarten ook kopen online? Natuurlijk kan dat. Radiopros.be. Of gewoon even langskomen naar de studio's. Alle DJ's hebben kaarten. Maar ik zou echt wel vlug zijn hoor, want het gaat als een sneltrein. Dit was Alain Chanfort en Je pense à elle. Aan wie ik denk, dat is aan mijn eigen vader, die er niet meer is. Lieve daddy, deze plaat is voor jou. Niels de Stadbader en hey pa, er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk.
1: Hey

Wat een schitterende plaats. Niels de Stadbader en Hey Pa. Deze plaat heb ik nog niet zoveel gehoord, maar het is wel een mooie. Hier is Hart en Team. En ik ben je nooit vergeten. Vrienden, tot een uur of 11 krijg je mij. En dan daarna is er collega Rafke Ver.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
3: DJ Johnny Johnson.

alleen maar de mooiste muziek hier op Radio Pros. Als je nog een verzoekje wil, gewoon even doorsturen via onze TDO, dat is onze app. Of je kan ons ook een foontje geven, 070-22-2250. En Rafke is al toegekomen in de studio, ze heeft weer 10 platen heb ik ermee gevolgd. Dus goh, het zal een prachtige middagradio worden, maar dat is het altijd. De volgende plaat zou ik moeten draaien, ja, eigenlijk voor iedereen bij Pros hier. Simply Red en Money's Too Tight to Mention. Is dat echt? Ja, het zou wel kunnen, vrienden. Radio Pros kan je beluisteren via de 105.5. De 107.1. 107.5. De 2 DAB's. Je kan ons ook online bekijken van Afrika tot in Amerika. Zoals ik al zei, Simply Red, Money's Too Tight.

0: wat hebben we geleerd vandaag? We gaan eens een lekkere Bernese saus maken. Steve Tielens en Piet Huizentruid, wat een combinatie zeg. En het is gewoon de supertip van de week voor de ganse week lang. Dus als je Piet Huizentruid wil horen, moet je zeker blijven luisteren naar Radio Pros. Hier in samenwerking met Steve Tielens. Onze Raf die heeft mij een beetje geholpen met de jukebox binnen te zetten, want het is een hele zware jukebox. Het is een Lidlitser.
1: Dat die noven
0: af stond. Ja, het staat af. Ja, we hebben de noven afgezet en de jukebox binnengelaten. Want vrienden, u weet het, elke maandag en woensdag zo ongeveer rond 10:30 laten wij onze jukebox zijn eigen zinnetje doen. Ja, dat doet hij trouwens altijd. Hij draait muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 of de millies. Je weet maar nooit met onze jukebox. We hebben twee nieuwe muntjes. We hebben ze laten bijslaan in de Nationale Bank van Brussel. Ja, geloof me. Dat is niet waar hoor. Voilà, daar gaat ons eerste muntje. Even kijken wat hij vandaag in petto heeft. Oh, kijk eens zeg. We gaan een keer naar Nederland. Het stond op alle jukeboxen in de jaren 70. Het is een Nederlandse band. Hier is Jackpot. En? Zeg het eens. Hallo jongen. Heeft geen zin. Ah, dat moesten we horen.

Ik weet nog, als kleine gast van ongeveer 7, 8 jaar, met mijn moeder in het café, ik moest altijd de plaatjes draaien voor de klanten. Ik moest altijd muntjes in de jukebox steken. En deze kwam er wel regelmatig eens door. Het was een Nederlandse groep Jackpot en Is Everybody Happy? Ik hoop het natuurlijk. Ja, volgende muntje. Oh, de Raf is er vlug bij. Raf heeft er een muntje in gestoken. Dus de meek dat zo vlug is, hè. We gaan even kijken. We blijven nog een beetje in die sfeer, denk ik. Ja. Ja, we gaan terug naar 74. Met Mount & McNeil.

Maar Rafke is terug in voorbeeld. Echt waar? Amai, zeg. Onze Raf die komt er helemaal door, hè. Ik zie een ster. Ja. Ik heb van de week genoeg sterren gezien, denk ik. Uit 74, Mout en McNeil. Dat was onze Jubox. Bye bye, Jubox. Even terug.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pulse FM.
7: Goedemorgen. Met meezingers op de werkvloer.

de Heldergen. Even terug naar eigen Belgeland. Het lijkt wel een plaats die gecoverd is. En dat is het ook. Deze keer door Fadim. En jawel, Yves Segers. Don't let the sun go down.

0: achter Yves Segers en Vadim en Don't Let the Sun Go Down on Me. Op de valreep hebben we nog een verzoekje en dat voor Chantal en Eddie van Aan de Haan. Waar hè? Ja. Heet je van Frank Michael.
1: 2 miljardaires et je n'ai rien.

eerste keuze te hebben. Wordt ook graag gehoord door Mark en Christian met de lieve buurtjes uit Denderleeuw. Frank Michael, Paske, je t'aime. En dat voor onze vrienden van Aan de Zee. Vrienden, ik ga afscheid nemen. Onze Raf Vermoezen die zit helemaal klaar. Dit was weer de maandagse aflevering van onze meezingers op de werkvloer. Vrienden, ik ben er woensdag weer tussen 9 en 11 uur. Nog veel plezier met alle collega's van Radio Pros en blijven luisteren. Hier is Mart Hoogkamer.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Pros.

Juist. En dat allemaal op je maandag voormiddag hier op Pros FM. Van harte welkom. En ja, het is weer al de laatste maandag van de maand september. Wat vliegt die tijd toch snel, hè? Dankwoordje aan onze goede vriend en collega Johnny Johnson met zijn meezingers op de werkvloer. Die zijn er graag woensdag er terug live bij. En wij nemen je mee tot 2 uur. Tot onze molenaar. Dus de komende 3 uur zijn we samen. Ja. Ook vandaag hebben we rond 1:30 de 3 op een rij. Kan je steeds doorsturen op de Facebookpagina Raffermoezen op Radio Pros. Vind je alles over mij wat ik hier allemaal wat uitsteek. Acht minuten na de klok van 11 uur geworden.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
4: Middag Radio. Met Raf Vermoezen.
5: Yeah. Bladeren vallen.
6: Maar onze hits blijven knallen.
5: Oh, wow.
4: Wat een herfst bij Radio Proost.

het weekend zal er wel weer snel zijn, zoals de dagen vliegen, hè. Shana en Pluk de dag. En zoals onze Johnny gezegd heeft, als je graag kaarten hebt voor de kerstshow, want er is al 60% uitverkocht, kan je langskomen in de studio's Leistraat 5 in Heldergem. Hier is Nazareth en Love Hurts op Pros FM.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

uit 1964, The Beatles, I Feel Fine. Ja, voel je altijd hier op Pros FM. En dit is voor onze Chris van Dijk, onze vroege vogel, onze Neddy en de Wally.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Luister mee van 11 tot 2. Middagradio met Raf Vermoezen.

Ik heb eens in de Vroege Vogels en Map gezeten. Ja. Double DJ at Double Party. Kom zwaai van links naar rechts. Is altijd de middag op je maandag. Ja, ja, plezant hè. Jackson's en Shake Your Body Down.

Een plaat die het nog altijd heel goed doet op diverse van Cheap Trick en I Want You To Want Me. We gaan stilaan richting 12 uur, beste vrienden en vriendinnen. Betekent het wereldnieuws en het weerbericht. Ja, en morgen geven ze heel, heel goed, hè. Zodat nog Céline Dion en nog onze Alex. Maar eerst deze In Excess en Disappear.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
4: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de twee vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
3: Het is onduidelijk of Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring haalt. Hij moet over 2 uur in het parlement uitleggen waar hij gaat besparen om de begroting rond te krijgen. Er ligt nu een finaal offer op de tafel, dat hoort politiek journalist Rob van Erk.
5: Het is voor het eerst na een zeer lange nacht onderhandelen dat we voorzichtig positieve geluiden horen van binnen. In dat nieuwe voorstel zijn wat maatregelen verdwenen die vooral voor vooruit eerst moeilijk te verteren waren. En dus horen we nu van de 3 partijen dat een akkoord nog mogelijk zou moeten zijn.
3: Maar de tijd dringt dus. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen zoekt nog altijd naar de bestuurder van een Porsche. Die richtte gisteravond een ravage aan en sloeg daarna op de vlucht. Hij ramde eerst een IMO-kantoor, slingerde dan naar de overkant van de straat en kwam tot stilstand in de gevel van een Carrefour-supermarkt. De passagier werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet dankzij camerabeelden wel wie er achter het stuur zat. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
6: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist. Je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
3: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. En zangeres Ray is de eerste headliner voor Werchter Boutique komende zomer. Op zaterdag 26 juni treedt ze daarop. Dat heeft de organisatie laten weten. Je kent haar onder meer van haar mega-hit Where's My Husband. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag voor €136. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag.
9: Middagradio.
10: Goedemiddag.
9: Met Raf Vermoezen.

12 uur geworden. VOF de Kunst en Susanna. Van harte welkom in het tweede gedeelte van de middagradio op je maandag. Als je aan eten gaat, een smakelijk eten. Zegt onze Ed altijd, hè? Ja, wat een sympathieke kerel. Ja, stapel gek op jou. Met nu Suzy Quattro. And she's in love with you.

0: Zwarte Hoogkamer en vergeet nooit waar je vandaan komt.
1: Altijd deze jongens zijn.
0: Zo dadelijk Vulcano. Maar eerst aangevraagd door Chris en Johnny, Bert Herman en Bartje.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Luister mee van 11 tot 2 middag.

Je hoorde uit 1979 Selector en On My Radio. En daar luister je nog altijd naar Plus FM. Dit is onze supertip van de week.

fikse windvlaag. Gelukkig zijn onze herfsthits er ook vandaag. Radio Pros.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen log hem door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Molitaan.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Middag Radio met DJ Raf. Pros FM.

0: Speciaal voor ons Molly. En Gina.
1: Of weet ik dat zoiets niet mag?
0: En ze beloven ons morgen mooi weer. Ja, ben eens, eens nieuwsgierig. Als je nu zo naar buiten kijkt, ja, te zeggen, komt er niet door. Maar misschien, Bart Geil.

Take 2 en mooi, het leven is mooi. Aan de studio's van Radio Pros begint het wat te regenen, ja. Hoe zit het daar bij jullie? We gaan richting 1 uur, zo dadelijk Kimberly Fransen.

0: Dit is Middagradio.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Goedemiddagradio. Goedemiddag. Met Raf Vermoezen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

hoorde Meteor en Nooduitgang in het derde en laatste deel van je middagradio op je maandag. Dat is de laatste maandag van de maand september. Man, vliegt de tijd toch, hè? Rond de 1:30 hebben we de 3 op een rij. Kan je steeds invullen. Raf Vermoezen op Radio Pros. De Facebook te vinden. Hier is Vangelis.

Onze Herbert Verhagen en Zonder Jo hier op Pros FM. Zo dadelijk OMG op je radio. Maar eerst Son of My Father.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
6: Middag radio met DJ Raf. Pulse FM.

hier op Verlosse FM en Absolute Beginners. Het zou moeten lukken. Radio Pros bestaat al meer dan 40 jaar. Dus al meer dan 40 jaar maken wij muziek voor jullie daar. En

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
6: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Je radio leeft weer op.
8: Raf Vermoessen is er weer. En dat smaakt naar meer.
9: Middagradio.

De Roberto Jacchetti en I've Saved the Day. Ja, we hangen richting 2 uur, dan is het altijd van dat, hè. En we moesten een plaat gaan draaien voor al de supporters en ook de spelers van FC Dender, omdat ze weer gewonnen hebben met liefst 0-6 hebben ze gewonnen. En hier is FS Furious. Een liedje van FC Dender.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Take a Long Way Home. Wow, ben zo op een 15 minuten thuis. Dat is alles wat mee zit. Ziezo, beste vrienden en vriendinnen. Dit was de middagradio voor je maandag. Vanaf morgen is er terug onze Ed van Bever voor de middag. En na 2 uur is onze Patrick Molenaar er met siesta natuurlijk. Wat mij betreft ben ik hier al morgen vroeg terug bij. Normaal gezien toch, ja. Hè? Want onze dingdong Jo is een weekje met verlof of zoiets. En wij nemen het graag over. Allee, nog veel plezier hier bij Pros. En blijven luisteren, zou ik zeggen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dikke hit uit 1981 uit Nederland, deze Anita Meijer met Why Tell Me Why. Net 2 uur voorbij, goedemiddag, welkom tot 4 uur. Dit is Siesta met Patrick Molenaar, met nu Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

tien over twee op deze maandagmiddag hier bij Pros FM. Met de mannen uit Schotland, deze Rod Stewart met Every Beat of My Heart. Vandaag een beetje bewolkte dag, maar het is toch redelijk droog, vind ik. Morgen veel beter, tot 28 graden en heel veel zon. Hier zijn de Dire Straits.

Een oudje van de Dire Straits was dat op maandagmiddag met Twisting by the Pool. En met dat mooie weer van morgen kunnen we dat misschien best gebruiken. Zometeen naar Nederland, na deze van Spandau Ballet 1983. Hier is True.

prachtig. Neem nu dit bijvoorbeeld van Spender Belly op deze maandagmiddag met True. En ik zei het al, wij gaan naar Nederland met deze twee. Hier is Samantha Steenwijk samen met Wesley Bronkhorst met In Mijn Armen.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

winnares van het Eurosongfestival 1971 voor La Douce France, deze Séverine met Un bon qu'un arbre et une rue. En over het Eurosongfestival gesproken op deze maandag. Deze mensen wonnen voor Nederland in 1975. Ik heb het over deze van Tietje met Dingedag.

Eurosong Festival 1975 voor onze noorderburen uit Nederland. Deze Tijen, je hoorde dingedong. En zo meteen de nieuwe supertip van de week. Eén volle week lang hier bij ProsFM. Na deze jongen, hier is Eddie Grant met Gimme Hope Joanna.

einde van de gouden jaren 80. Deze van Eddie Grant op deze maandagmiddag hier bij Siesta. Nog tot 4 uur. Je hoorde deze Gimme Hope, Joanna. Tijd geworden voor de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Steve Tillens samen met Piet Huizentruit.

0: is het toch zeer dat die Noof nog stond.
1: Een echte West-Vlaming, deze Piet Huizentruid, samen met Steve Tillens. Wat hebben we vandaag geleerd? Zijn we een beetje gewoon van op televisie natuurlijk. En dat hoor je tot zondagavond, middernacht, als nieuwe supertip hierbij, Pros FM. En wij terug naar 1972 met deze van Lindsay de

Oldies but Goldies showtje bij ProzFM 24 uur per dag. Met dit bijvoorbeeld uit 1972. Deze van Lindsay de Pearl. Met Sugar Me. En wie hebben we hier op deze maandagmiddag? Hier zijn de champions.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Kan van de Straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

alweer zo'n knappe dame op deze maandagmiddag hier bij Siesta FM. Elke maandag, dinsdag en donderdag met Patrick Molenaar met deze mooie blonde Lindsay. Een liefde voor het leven. Net 3:15 voorbij met nu de heren van Wet Wet Wet. Dit is Love Is All Around.

Weer zo'n hit van heel lang geleden, deze van Wood. Je hoorde Love Is All Around. En wij gaan nog eens naar de zomer van 1981. Was me dat een zomer? Ten tijde van het begin van de vrije radio's, weet je nog wel. Hier is Keith Marshall met Only Crying.

alweer geleden van 1981, zei het al, de beginperiode van de vrije radio destijds. Ik was er toen ook al bij. Je hoorde deze Keith Marshall met Only Crying. En wij gaan op naar 3 uur met deze van Luc de Vos, oftewel Gorky. Hier is nog Mia. Graag tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, maandag vandaag. We zijn 28 september met deze van Stu Fabiola met Freak Out Today. Het is een minuut of 3:05. Goedemiddag, welkom in deel 2 van Siesta. Wij zijn er nog bij tot 4 uur deze middag met de lekkerste en de mooiste platen. Dit komt uit de jaren 80. Ze komen uit Noorwegen. Dit zijn de heren van Aha. Hier is Lee en Touch.

alweer geleden van begin van 1984. Opvolger van Take On Me. Ik zei het al, ze komen uit Noorwegen. Deze Aha met Touchy. En wij gaan naar Nederland met deze Jan Smit. De bliksem, die slaat in.

man uit Nederland, deze Jan Smit. Vroeger was het Jantje, maar nu is het een grote meneer geworden. Je hoorde De Bliksem Slaat In. En over De Bliksem gesproken, morgen een stralende dag. Tot wel zo'n 28 à 30 graden. Hier is Elvis Presley.

van die rustige momenten hier bij Siesta op deze maandagmiddag met deze van The King himself, deze Elvis Presley met We Were Always On My Mind. En wij doen er nog deze rustige bovenop. Hier is Dana Winner. Mag ik je nog even...

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
5: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
6: De

1982 een grote hit voor Shaken Stevens. Je hoorde vandaag de originele uit 1963. Deze Gary and the Peacemakers met Pretend. En wij blijven in de jaren 60, meer bepaald 1968. Met de man uit Nederland, hier is Boudewijn de Groot. Hij staat.

Oelala, wat ben jij een lekker ding. Tot 4:06 en dat op deze laatste maandag van september. Wat vliegt de tijd toch. Hier is Miltura met Ik mis je zo.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Italiaan op deze maandagmiddag hier bij Siesta met deze van Eduardo Benato. Je hoorde Viva La Mama, net kwart voor vier voorbij. Met nu Robin Schulz samen met Wes. Hier is Alane.

uit Duitsland. Knappe dame, deze Andrea Berg met Ja, ik wil. En wij gaan nog eens naar het begin van de jaren 80 naar Nederland. Met de heren van Diesel. Hier is So Solito, Summer Nights.

Verleden van 1980, de heren van Diesel op deze maandagmiddag met Sosolito Seminar. En wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie maandag van. En we zijn er uiteraard morgen weer bij Leven en Welzijn vanaf 2:00 in de middag. Veel plezier met de collega's. En Peter, bedankt voor het gezelschap. Dit is de laatste voor vandaag. Hier is George Harrison met My Sweet Lord.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 14:00 zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting, nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom blijft onduidelijk? Je hoort journaliste Katrien Salens.
4: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
3: Er loopt een onderzoek. De vijf verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om twintigers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Radio Gaga was in de tijd nog wel populair en nu is Radio Pros ook wel populair natuurlijk, hè. Met al hun frequenties als 105.5, 107.1 en 107.5. En dan nog eens op DHB Plus in Oost-Vlaanderen. En dan krijg je ook nog wereldwijd op internet kan je altijd Radio Pros meenemen, vakantie of dergelijke meer. Je hoort nog eens de mannen van Queen. Dankjewel aan al onze mensen die vandaag ook alweer radio gemaakt hebben. Op deze, ja, zo'n klein beetje treurige maandag. Maar ja, het kan misschien alleen maar beter gaan. Vanavond is het weer voetbal. We hebben Italië kunnen verslaan, maar nu is het Frankrijk. Dat is misschien een andere koek natuurlijk, want daar zitten wat grotere artiesten in. Dus ja, wie weet, hè, we zullen wel zien wat er van komen zal. Maar in ieder geval is het België-Frankrijk vanavond. En dan volgende week volgt nog Turkije en dan de terugwedstrijd van Frankrijk-België. Dat is allemaal nog voor volgende week. En dus er is nu momenteel geen Belgische competitie. Dan laat ik het je ook maar eventjes weten. Goed, we zijn aangekomen aan plaatje 2 en dat is van Daft Punk. En One More Time, van harte welkom tot 18 uur. One more.

Lekker verstaanbaar werk van Rutje van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Dat is altijd wel fijn dat je kunt meezingen met een Nederlandstalige plaat van Vlaanderen of vanuit Nederland. Dat is altijd wel geweldig. Dat is Radio Proost natuurlijk, hè. Nu is het tijd geworden dat we even teruggaan naar een hit van lang vervlogen tijden. Ik neem je terug mee naar de jaren 60 en dan heb ik deze plaat voor jullie uitgekozen. Het gaat hier weliswaar over een one-hit wonder, maar wel een grote nummer 1 hit. In Duitsland, in Nederland, in Vlaanderen. Zo is dat zijn allemaal de mogelijkheden dat die man had. En dat heeft hem de rest van zijn leven wel meegedragen. We gaan nog eens luisteren naar die geweldige plaat van Roland W. en zijn Monia. Hier op Proost FM, van harte welkom. Fijn dat je luistert.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: dat je moet blijven luisteren naar Radio Proost, dat je altijd wel goede muziek te horen krijgt.
1: Zie je dat die noven nog staat?
0: Nee, die noven staat hier niet op. Wij hebben alleen maar de computer op staan voor jouw leuke plaatjes laten te horen, Piet. Goed, tijd geworden dat we eventjes teruggaan naar wat serieuzer werk, hè. Dan hebben we twee platen voor wat een rustmomentje zou moeten brengen. Ik heb Céline Dion klaarstaan met een van haar mooiste Franstalige platen. Pour que même encore, dat is het waar het om draait. En deze heb ik ook nog wel eventjes. Opletten, daar komt zo enkele seconden van iets rapper tempo nummer 1, maar voor de rest is een geweldig sloken. Say you, say me, dit is Lionel Richie.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio.

En dan was dit ook wel een Nederlandstalige plaat van bij ons uit Vlaanderen. Het is vrij recent natuurlijk, hè, deze Aaron Blommaert. En dat met Tranen van Goud. Jawel, zeker wat. 100 dagen aan goud zou wel fijn zijn. Het is tijd geworden dat we een nieuwe plaat van jullie gaan klaarzetten. Het is vrij recent nieuw. Het is niet de allernieuwste plaat, maar toch leuk om deze nog eens terug te horen. Want het is ook wel helemaal Belgisch. Dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. Hè. Dan draai ik zo meteen nog de Weg en Bone Man met Human. Maar eerst nog deze. De nieuwe single van Milo, Forever Young.

Het is zuivere New Wave, de Simple Minds en New Gold Dream uit 1981 kwam dat ook alweer. Wij zijn uitgepraat voor dit uur, maar dat wil niet zeggen dat het volgende uur niet leuk kan zijn natuurlijk. Hè? Want daar hebben we ook nog geweldige goede platen. Als alles goed zit, krijg je de Gromios nog te horen met de Koningen en deze van Blue Haze en Smoke It In Your Eyes. Ik weet dat Smoke It In Your Eyes is een grote hit geweest van de platers, maar dit is een covertje daarvan. En ik vind deze ook wel zeer heel leuk. 1972, dit zijn ze, de Blue Haze.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten. Dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio Pros.

0: Chaka Khan met een van hun grootste hits natuurlijk. En I'm Every Woman. Jawel, zeker weten. Welkom in het tweede gedeelte van ons programma. Het programma eet nog altijd hits in de spits met lekkere platen dat ik voor jou draai. Altijd wel topplaten die langskomen. Maar niet alleen dat. We draaien ze dus kwart over vier. Draai ik dan toch wel een plaatje van lang vervlogen tijden. We doen twee romantische platen rond 16:30. En rond 16:45 krijg je dan ook van mij ook alweer een nieuwe plaat. In dit uur krijg je van mij rond 17:30 krijg je twee geweldige dansplaten te horen. En rond 17:45 dan draai ik altijd een plaat. Kan jij ook wel verkiezen, hè? Want het is de bedoeling dat de luisteraars het kiezen. Als er geen suggestie binnenkomt, dan moet ik het zelf doen. Maar dat is minder leuk. Dus als jullie het doen, zou het fijn zijn. Je stuurt het naar Humblet Gerrit. Dat is mijn Facebookpagina. Daar kan je altijd een plaatje achterlaten van waar jij vrolijk van komt. Ik ga straks eens eentje spelen. Een Nederlandstalige plaat waar ik vrolijk van kom. Want jullie moeten het doen. Als jullie inzenden, dan speel ik jouw plaat waar jij vrolijk van komt. Doe dat eens. Als je bij mij niet bevriend bent, kan je altijd een vriendschapverzoek doen op Messenger. En dan kan je bij mij een plaat aanvragen wat je graag hoort, waar jij vrolijk van komt. Goed, nu weet je het. Hè? Dat is hetgene wat je moet doen. Moet niks natuurlijk. Hè? Een Femme Like You, die gaan we nog eens draaien. Dit is Camaro.
1: Yes! Come on!

Ja, de zeven rozen en zeven angers, die zijn uitgedeeld. Een plaat van 1971 was zowat de eerste plaat dat Willy Sommers succes mee boekte. En nu staat het er nog altijd natuurlijk. Hè. Deze Willy Sommers maakt nog altijd wel fijne platen. Goed, ik heb voor jou voor de boodschappen nog Madonna in klaarstaan met Into the Groove. En na de boodschappen krijg je een plaatje van mij van de jaren 50. Als je wilt weten wie dat is, moet je blijven luisteren natuurlijk. Krijg je zo meteen na de boodschappen te horen. Maar dit is eentje uit de jaren 80. Into the Groove.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
0: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
4: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
0: Wij doen het met hart en handen.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en

0: is this?
1: Wat een klassiekertje, hè?
0: Give me one more kiss and whisper you.
1: Het zal wel zijn, je hoorde Nat King Cole en Come Closer to Me. Zometeen krijg je onderweg van Waardkraal, maar we blijven nog even in de jaren 70 hangen. Save all your kisses for me. Dit is Brotherhood of Me.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Het onderweg. Allee, veel plezier dan als je onderweg bent, maar wees wel voorzichtig. Dat was nog eens een geweldige Nederlandstalige plaat van onze Bart Kraal uiteraard. Hè. Zometeen, net voor de boodschappen, krijg je de 3 regies te horen met When Will I See You Again. Maar de 2 dansplaten komt er eentje van Alvaro Soler, komt er dan aan, met Solo Parati. En dit is zo een van die geweldige dansplaten uit 1992. Zo hebben ze helemaal, zo zijn ze helemaal doorgebroken in de hitlijsten met dit plaatje. Rhythm is a Dancer.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar Proz FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Proz FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Proz FM. Radio Proz.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

mij, zo was ik een kind was. Je hoorde nog eens drukwerk uit de lang vervlogen tijden van de hitparade in Nederland. Toch wel met op volle toeren en dergelijke. Wat ben je nou van plan? Dat is maar de goede vraag die ik je kan stellen. Goed, het is ruim 17:45 geworden. Het is al zelfs bijna 12 minuten voor zes. Dat betekent dat het ook tijd geworden is om een plaat te spelen dat ik graag hoor. Iets waar ik vrolijk van kom. Ik draai zo meteen Pride in the Name of Love van U2. Maar nu gaat het over de plaat van deze. Dit is Monique Smit, hè. Monique Smit is het zusje van onze Jan Smit, de twijfelaar. Meezingen maar.

0: maakten van ze regelmatig in de top 10 mee stonden en zelfs met sommige platen op nummer 1 terecht kwam, was toch ook wel met deze Pride in the Name of Love U2. Voilà, het programma zit erop, maar niet getreurd. Peter Messieurs staat dan klaar voor het over te nemen. En dan heb ik ook nog het programma Sfeermakers, die komt er ook nog wel aan. Zo dus nog heel veel luisterplezier met de volgende collega's. En voor de rest kan ik zeggen, ik ben er graag morgen weer. Als alles goed gaat, heb ik nog ABBA voor jou klaarstaan met Chiquitita. Maar ook deze Berre. Zo hebben wij hem leren kennen in de tijd met Say My Name. Ik wens iedereen nog een fijne avond toe. Slaap wel voor straks, smakelijk eten. En heel veel plezier met de Peter. Die komt er zo meteen aan, jongens. Met een heel leuk programma. Muziek Mozaïek.
1: Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Vlaams minister-president Matthias Diependalen trok vanmiddag met lege handen naar het parlement. Hij stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag, nadat CD&V-minister Crevit en een kabinetschef van Vooruit onwel werden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
4: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
3: Morgen zitten de ministers wellicht opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiek journalist Karel Latree.
5: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf. En ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang. En het ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
3: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij, maar door een motie van wantrouwen zou Vooruit haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar haar bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. De 5 verdachten van de vrijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruiken voor hun aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden is nog niet bekend. In het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. Titelverdediger Union neemt het dan weer op thuis tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Whitney Houston, How Will I Know? Goedenavond, prosvrienden. Goed dat je er weer bij bent. Had ik het geweten, was ik hier al vroeger gekomen. Want hoe meer ik naar de studio opkwam, hoe beter het weer werd. Ja, bij ons was het eigenlijk betrokken en af en toe een buitje. Maar ja, goed, nou ja, samen met jou gaan we dat hier nog een beetje volhouden, hè. Van harte welkom in Muziek Mozaïek. Soms moet je wat blunderen om muziekgeschiedenis te schrijven. Een verkeerde knop van zijn echo-pedaal intrappen en Apache van de Shadows was geboren.

Tijd voor een blik op de weg. We kijken naar de knelpunten van dit moment, vooral rond Gent en Antwerpen. Op de B401 staat het vast van Gent Centrum richting UZ Gent. Op de E17 richting Gent is het aanschuiven ter hoogte van Destelbergen. En op de E40 richting Brussel moet je rekening houden met vertraging tussen Zwijnaarden en Medelbeke. Rond Antwerpen is het dan op de A12 file vanaf Ekeren richting Antwerpen-Noord. En ook op de E34 staat het vast ter hoogte van Sint-Anna-Linkeroever, eveneens richting Antwerpen.

Op zijn 16e won hij al een zangcompetitie. De jury raadde hem aan om geen zanger te worden vanwege een te grote mond. Allee, dat kan niet, hè. Gelukkig trekt Geer zich nooit zoveel aan van anderen. Wat er misging tussen ons, Gerard Joling. We duiken de Duitsstalige hoek in. Andrea Schön brengt ons Ich steh wieder auf. En dat weer opstaan mag je vrij letterlijk nemen. Ik heb de indruk dat die slagerartiesten gemiddeld meer kilometers afleggen op een podium dan tijdens een optreden dan een gemiddelde voetballer in 90 minuten. Je hebt er dus niet alleen zangtalent voor nodig, maar ook een topconditie. En als we het over Duitse klassiekers hebben, mag de volgende daarna ook niet ontbreken. Costa Cordalis, Anita.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Costa Cordalis, die op zijn Anita aan het roepen was. Ik ken er zo nog. Eddie, als je luistert, je weet waarover ik het heb. In 1986 kon je er op de dansvloer niet omheen. De Communards met Don't Leave Me This Way. Het opvallende geluid van zanger Jimmy Somerville is ongeëvenaard. Hij vertelde ooit dat hij als tiener zo hoog leerde zingen door in de badkamer mee te krijsen met operaplaten van zijn moeder. Dus als je niet weet wat doen, kruip in de douche en begin eraan, hè.

0: Steef, is het toch zeker dat die noof nog staat?
1: Een bijzondere Vlaamse samenwerking. Steve Thielens dook de studio in met niemand minder dan tv-kok Piet Huizentruid voor Wat hebben we vandaag geleerd. De supertip van de week tot en met zondag. Deze kerels werden in Schotland ooit van het podium afgejaagd door een uitzinnig en lichtelijk agressief publiek. Ze vluchtten de kleedkamer in en schreven er meteen maar een hit over. Zo maak je eigenlijk van een drama toch nog een succes. De Sweet Ballroom Blitz. Heb jij groetjes, verzoekjes of wil je gewoon even babbelen? Bel me op 070 22 22 50 of praat me met me via de Radio Plus FM app.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Cindy Lauper, Girls Just Want To Have Fun. En over de boys gezwegen zeker, hè. Mijn gunst, mensen, ik schrok mij een bult toen ik de studio binnenstapte. Ik dacht oprecht heel even dat ik verkeerd gelopen was. Er staat hier ander meubilair. Het ziet er allemaal fantastisch uit, maar het heeft ook een heel leuk voordeel voor jullie. Want door het nieuwe interieur geeft Radio Pros FM zomaar even 10 buitenstoelen gratis weg. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis en voor niets. Dus waar wacht je nog op? Kom maar af, hè, want op is op.

Yves Berendsen en hoe zou het zijn geweest? En wist je trouwens dat Yves Berendsen, voordat hij doorbrak als zanger, gewoon in een kledingzaak werkte? Daar zong hij tijdens het spullenvouwen de hele dag door, tot de klanten aan de kassa vroegen wanneer zijn eerste album uitkwam. Ja, soms moet je je dromen gewoon luidop nastreven. We gaan even terug naar het Eurovisie Songfestival van 1976. Catherine Ferry vertegenwoordigde Frankrijk met 1, 2, 3. 1, 2, 3.

0: Macarena.
1: Los del Rio. En ja, van die Macarena stappen we over op een modernere klassieker. Avicii met Wake Me Up. Ik ben er zo meteen terug na 7 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ik dacht altijd dat het een synoniem was voor een spierkramp tijdens het stijldansen of zomaar. Ik heb het eens opgezocht en het betekent gekleurde rotsen. Ik leer nog elke dag bij Chattahoochee, Alan Jackson. Ik heb hier een plaatje uit 1980 die klinkt als een frisse start. En laten we eerlijk zijn, wie heeft er na het weekend nu geen behoefte aan een schone lei? Country Roads, Take Me Home, John Denver.

0: Gerard Pals en kijk door mijn ogen. En je hebt hem misschien al horen lachen, want ik heb iemand aan de lijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Kevin.
1: Met Peter.
0: Hoe gaat het?
1: Goed.
0: Ja, ja. Hela, morgen is het zover, man.
1: Ja, ik zie het volledig zitten eigenlijk.
0: Ja, maar ik ook eigenlijk. Ja, ik ook eigenlijk. Ja.
1: Maar ik moet nu wel zeggen dat de stress er een beetje komt.
0: Maar je moet daarvoor geen stress hebben, jongen. Ik bel nu toch ook met u gewoon. Ik babbel met u. We zijn toch gewoon. En morgenavond zit jij hier naast mij in de studio. Meer is dat niet. Meer is dat niet. Je moet je daar geen zorgen over maken, hè.
1: Oké.
0: Je moet je daar echt geen zorgen over maken. Natuurlijk, ik begrijp dat. De eerste keer en zo. Ja, ik had dat ook. Ik heb dat. Ja, ik heb ook nog wel een beetje stress, maar ja, dat valt wel mee. Ik kan dat eigenlijk relativeren. Maar goed, ik heb u gevraagd vorige week. Of nee, zaterdag dacht ik. Of je al een lijstje klaar hebt of wat gaan we doen?
1: Ik ga niks voorbereiden, ik ga gewoon alles...
0: Gewoon uit uw hoofd. Gewoon recht toe, recht aan, en we gaan ervoor. Ja.
1: Inderdaad. Ja. Ik heb eigenlijk niet zoveel.
0: Ja, dat hoeft niet. Trouwens, ja, ik ben er ook bij, hè.
1: Inderdaad.
0: Ja, tenzij ik natuurlijk hier volledig achterlaat. Dat kan ook gebeuren natuurlijk. Nee, dat is niet waar, Kevin. Nee. Dat is een grapje. Ja. Nu, ik kijk er alleszins naar uit, jongen. Want morgenavond, deze tijd, is het jouw moment.
1: Inderdaad.
0: Voilà.
1: Maar we moeten nu wel zeggen, ik zat gisteren naar een bijtradio te luisteren.
0: Mm-hmm.
1: En er wordt wel veel over gesproken, moet ik zeggen.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik heb het per toeval ook gehoord. Ja, nu, maar Kevin, dat is goed, hè?
1: Ja, ik denk dat het wel een succes gaat worden.
0: Ik denk dat ook. Ik hoop dat de mensen morgen massaal gaan bellen naar jou. Of gewoon een berichtje sturen via de PROS app. En dat we eigenlijk een uur lang
1: Peter,
0: kunnen...
1: Peter, jij weet ook dat ik niet kan lezen of schrijven, hè?
0: Ja, maar dat komt goed, jongen. Dat komt goed. Ik ga je helemaal helpen, Kevin. Je hoeft daar helemaal niet mee in te zitten. We weten allebei hoe je bent, wie je bent en wat je bent. En dat maakt niet uit. Het enige wat voor ons stelt, is dat ik jou naar de studio krijg en dat je met mij co-presentator bent morgenavond.
1: Kijk de naam. Nou, ik zit volledig zitten mee.
0: Voilà, meer is dat niet. Zeg, Kevin, en je had nog een plaatje ook aangevraagd, hè?
1: Ik had een plaatje van de Venga Boys, We Going to Ibiza.
0: Ja, en waar kunnen we dat beluisteren?
1: We kunnen dat beluisteren op Radio Proost natuurlijk, op 105.5 kun je dat beluisteren, uiteraard.
0: Mm-hmm. Ik zal je helpen, hè. 107.1.
1: Ja, inderdaad.
0: 107.5.
1: Ja.
0: En de rest, dat weet je, hè.
1: En natuurlijk, voor de Vlaanderen is dat ook op DAB+, uiteraard.
0: Hè. Inderdaad, dat klopt allemaal. Kijk, voilà, je zegt het via de telefoon, dus kunt je het via de micro bij mij, hier naast mij, in de studio ook zeggen, hè.
1: Inderdaad.
0: Of staat dat op een briefje? Nee.
1: Ik weet het, Kevin.
0: Slaapt heel goed vannacht. Je moet u niet ongerust maken. We gaan er morgen een leuke uitzending van maken. Wie wil bellen, die mag bellen. En ik zal dat hier allemaal voor jou regelen.
1: Oké, dat.
0: Goed.
1: Dus, mensen kunnen dus via die voor Oost-Vlaanderen is dat ook op DAB+, uiteraard kunnen ze luisteren.
0: Mm-hmm.
1: En natuurlijk kijken en luisteren op eigen risico op www.
0: Oké, ja.
1: Ik vroeg me voor een kikmeider om het wil zeggen eigenlijk. Dat kan ik dan niet zeggen natuurlijk.
0: Jawel, dat moet jij ook zeggen. Jawel, dat moet jij ook zeggen. Dat maakt niet uit. Nee, Kevin. Maak u vooral geen zorgen. En ik verwacht je morgenavond in de studio.
1: Dus, trouwens, Edi heeft een foto doorgestuurd.
0: Ah, voilà. Dan kan ik nog een beetje reclame maken op onze Facebookpagina vanavond als ik thuis kom.
1: Kijk eens aan.
0: Je wordt nog beroemd, man. Je wordt nog beroemd.
1: Ja, maar dat was ik al.
0: Ja, dat weet ik. Nee, maar ja, het was meer berucht, maar nu wordt het beroemd. Kevin, nog een fijne avond. The Venga Boys. We're going to Ibiza.
1: Wacht. Dus mensen kunnen dus ook bellen op 070-22-22-50. En natuurlijk kijken en luisteren op eigen muziek op www.radiotros.be.
0: Ja.
1: En ik ben er graag morgenavond live in de studio bij Peter Michel en natuurlijk mijn programma. Muziek natuurlijk.
0: Voilà, Kevin.
1: Graag morgenavond en hier zijn de Venga Boys met We Going to Ibiza.
0: Je bent goed bezig, jongen. Fijne avond nog. Salut, hè.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien.

Thomas Julian met zijn nieuwe single Op naar de piste. De slagersfeer zit erin, maar de skibril mag af. Een telefoontje van Frida en Johan uit Herzelen. Johan had vandaag een klein probleem. Hij was gaan winkelen voor een buur en na het opheffen van een bak bier scheurde hij zijn broek. Ja, omdat hij dat eerder al voorgehad heeft, ligt er altijd een reservebroek in zijn auto. Ja, een goede oplossing, Johan. Vandaar het nummer 1, Jannes.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

1988, Move Your Feet to the Rhythm of the Beat, Hit House. Ja, dat was de naam van de Rotterdamse DJ Peter Slaghuis. Slaghuis vertaald in het Engels is, jawel, Hit House. Soms hoeft een artiestennaam niet ingewikkeld te zijn, hè. Ik laat even weten aan collega Nancy dat de bestelde t-shirts passen. Ik ben een levende reclame geworden voor Radio Pros. De mediummaat is perfect. Voor de meeste mensen misschien een kindermaat. Maar goed, bij deze bedankt Nancy en Jos.

0: We stonden weer scherp voor de Duitse DJ en producer Purple Disco Machine, Beat of Your Heart. Zijn echte naam is Tino Piontek, maar Purple Disco Machine klinkt natuurlijk net iets hipper op de festivalposters dan Tino uit Dresden. Morgen is het de Kevin zijn dag, lieve mensen. Hij kijkt er naar uit, net zoals ik. Ik ben er voor 200% zeker van dat we met deze uitzending geschiedenis gaan schrijven. Luisteren allemaal morgen tussen 6 en 8, Muziek Mozaïek. Nog een fijne avond en voor straks welterusten.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: goodbye, because you're mine, I walk the line.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Puls FM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468

0: 0800-06-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
1: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: duizend jaar.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Strombeek, Zellik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Je houdt best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd, na 2 maanden blussen. Dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. Jagers willen op everzwijnen jagen met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken er regelmatig everzwijnen op die dan tuinen omwoelen. Maar daar kunnen jagers vaak geen vuurwapen gebruiken. Christophe Rutsaert van Hubertus Vereniging Vlaanderen.
4: De grote voordelen om te jagen met een boog is eerst en vooral de rust. Je hebt geen verstoring van de omgeving, waardoor mensen die in hun woning aanwezig zijn niet gestoord worden, waar dieren mogelijk zelfs ook in broedperiode ook niet gestoord worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel, dat er geen verstoring is voor omwonenden en andere dieren.
3: Op dit moment is de boogjacht in Vlaanderen verboden. En opnieuw een primeur voor SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één. Het gaat om een Starship-raket, de krachtigste ooit. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is het natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
3: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt wel nog steeds van een groot succes. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM
8: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten. Dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM. Goeienacht.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.